0: Hey, heb je gedacht dat ik kost het aan de kost te bedoelen?
1: Oh, eens.
2: Je roept in haar een trampan, en hoor die zera.
0: Mup, mup, mup, mup.
2: Och, zij is ik op een stak.
0: Oost die alleen?
1: Disco boulot, kilimak.
0: Eta.
2: Mucho finiak. Miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam.
3: Iliako itzean, futsal txapelketa eta zekiroa!
0: Norekin?
1: Utsaranga eta olako deliu.
2: Ze sorpresa!
0: Igandean?
2: Pintxo, pintxo, pintxo eguna data.
0: Pilota partida.
3: Eta la patina.
1: Talota xingar.
0: Eta kontrabanda.
3: Eta txaldean?
0: Kantu.
1: Kantu.
3: Kantu.
2: Txapelketa.
0: Ze programa edera!
3: Agorila den oita sortitiko itamekara, sauste urtza izela!
4: Hala, fini hozie!
2: Isan